0: opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. Vijf mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een zevendaagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervangt tot 31 oktober Tegelsel Groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de twee musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Gemeente Geemert Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemert de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Gemeente Geemert-Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemert de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrip speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrip speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kluis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Beeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de Potrap speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Potrap-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Gemeente Geemert-Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemert de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op een zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. In het Boerenbondsmuseum in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsmuseum is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
5: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, vakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Gemert-Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Gemert de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ Masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. In het Boerenbondsweer in Gemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsweem is geopend van 1 tot 5 uur. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrip speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondsfeest in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsfeest is geopend van 1 tot 5 uur. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrip speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

We zijn hier studio met Goedemorgen Zondag. Leuk dat je erbij bent. En dit was als eerste Spinner en Groove Yet. Die muziek hebben we klaarstaan van Ilse de Lange en We Are One. Ook Green Day nog met de Boulevard of Broken Dreams. Maar eerst Linda Ronstadt. Even lekker naar de

Zo, dat was even lekker rocken heienbouwen zeg. We gingen terug naar 2004 met Green Day en Boulevard of Broken Dreams. Riek van Koelen Gang komt eraan. Ladies Night, maar eerst Mary Hopkin. Dit is Knock Knock, Who's There?

Goedemorgen zondag en zo'n team ziek voor je van Bert Midler en To Deserve hier ook Sonderdok ondergaan met Homewrecker. Maar eerst gaan wij naar de Godfather of Punk genoemd. Ik heb het over James Newell Oosterberg.

Somber and Home Wrecker, die we horen zijn. En straks heb ik nog een Supertramp voor je, Give a Little Bit. Maar eerst, ja, twee keer honger, oftewel Hungry. En dat zit tweemaal in de titel. Zometeen eerst Duran Duran en Hungry Like the Wolf. En daarna hebben ze nog steeds honger, al dus direct. Maar dan voor liefde, oftewel Hungry for Love. Laat ze nu horen.

Heerlijke klassieker van Supertramp en Give a Little Bit. En zometeen na 9 uur zijn we terug met de tweede uur Goedemorgen Zondag. En dan gaan we onder andere de top 40 terug naar 1975 en nog veel meer natuurlijk. Dus blijf er lekker bij. Nu nog Taylor Swift. Shake it.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind.
4: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Gemert-Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Gemert de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ masterclass die elke woensdagmiddag start om 3:00 of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot 11:30. In het Boerenbondsweem in Gemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsweem is geopend van 1 tot 5 uur. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de twee musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 11:15 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zondag. Mark P.

en 1.0 met Goedemorgen Zondag. Daar luisteren we steeds naar. En dit was Styx en Sing for the Day. Ja, voor de Nederlandse top 40 van deze week gaan we terug naar 5 juli 1975.

Op nummer 3 is er toen Tommy Wynette en Stand By Your Man. Op nummer 2 ABBA en SOS. En de absolute nummer 1 op 5 juli 1975 was voor Barry en Arlene en If You Go. En hier komen ze alle drie achter elkaar.

De Nederlandse 40 van 5 juli 1975 waren voor Barry en Eileen en If You Go. Zometeen Fairground Attraction Perfect, maar eerst een andere mooie samenwerking. Maar dan van Emma Heesers samen met Rolf Sanchez. Dit is Contigo.

0: De samenwerking in 2021 van de Bluebird samen met Leonie Meijer. Dit was Why Were We. Ja, muziek van Lionel Richie komt eraan. Sheila, ook The Temptations. My Girl, ook zo'n mooie klassieker. Maar eerst Phil Collins. Ja, het is alleen maar klassiekers hier natuurlijk. Hebben we OZR en Goedemorgen Zondag. Dit is You'll Be In My Heart.
1: Come stop

Elke Motown klassieker van de Temptations en My Girl. En zometeen het 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Natuurlijk met onze Hans van Erp. Veel plezier nog daarmee. Ik ga nog voor je draaien. John Legend, Love Me Now.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de potrap speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Podtrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. In het Boerenbondsfeest in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsfeest is geopend van 1 tot 5 uur. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de twee musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 11:15 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Peter Boekelen.

Dat was even lekker beginnen met de Scaffold en Lily the Pink uit 1968. En dat waren de heren Mike McGuire, John Gorman en Roger McGo. En die Mike McGuire, dat is eigenlijk Mike McCartney, de broer van. Ja, dat is de broer van Paul McCartney was dat toen de tijd. En ja, hij had waarschijnlijk zoiets van ik ga geen gebruik van die naam maken. Ik verzin gewoon wat anders voor de publieke opinie, zeg maar. Lily the Pink, lekker hoor. En dit komt ook uit diezelfde richting. Het is Shaka Taka.

Studio 45, Vinyl Studio 45. En dat betekent dat ze allemaal weer van vinyl komen. Overigens, goed nieuws. Volgende week is Hans van Herp er weer. Het is mijn laatste invalbeurt vandaag. Maar oh, wat hebben we er zin in. Hè? En wat is het gezellig. Beetje zomer.

En ja, de kids die gingen op een gegeven moment natuurlijk ook zingen. Want daar is Wilson Phillips weer uit ontstaan natuurlijk. De familie Phillips en Cash. Je hoorde ze in California Dreaming. Ik zat even te kijken, wat hadden we daarvoor? The Press, inderdaad. Nederlandse muziek uit het Limburgse, volgens mij kwamen die uit die richtingen. Ja, Walter Nieto, die zat er ook bij. Cantara Pepe, zomerse muziek. En ondertussen hier alweer 10:30. Gaat het hard, hè? De eerste half uur hebben we alweer gehad. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het volgende gedeelte minder wordt. Totaal niet.

Amerika bekeken door de ogen van Waylon Jennings en bezongen ook alweer heel lang geleden, want ja, hij is er al een poosje niet meer natuurlijk. Maar ja, dat is toch een heel andere wereld dan waar we tegenwoordig in leven, zou ik bijna zeggen. En van Amerika gaan we weer naar Nederland. Even melden dat we ook Jelly Bean nog draaiden met The Real Thing.

fantastisch liedje. Casey and the Sunshine Band maakte het origineel. En in 1992 werd het opnieuw op de plaat gezet door deze W. En die maakte er een lekkere disco-knijter van, lekkere dansbare muziek. En dat heette nog steeds Please Don't Go. En daarvoor de Dolly Dots en Lila, the Queen of Sheba. Hebben wij al Duitse muziek gedraaid dit uur? Nee, niet dat het verplicht is. Maar ik kwam deze single tegen. Ik denk, ja, als we het dan toch over romantiek hebben, dan hoort deze er ook bij. Herbert Grönemeyer.

0: Muziek van de Rubettes en dat was de Jukebox Jive. Dat was na het grote succes natuurlijk van Sugar Baby Love. Toen deden ze het nog een keertje zonder Paul da Vinci volgens mij toen de tijd. Hoort er ook nog Herbert Grönemeyer met Hartmich. Ja, Duitse muziek op de zondagmorgen bij OSR. Af en toe komt dat gewoon voorbij. En dit is Boris Gardner.
1: Hij

Muziek van de Hooters en Satellite uit 1987. Een beentje uit, even kijken, Philadelphia, uit Amerika. En je hoort ook nog Boris Gardner en You Are Everything.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Geemelt-Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemelt de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ Masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op een zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de Pottrip speciaal gemaakt voor Huizen Padua. Stap in het verhaal van Landgoed Huizen Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huizen Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip-app kun je de geschiedenis van Huizen Padua beluisteren. In het Boerenbondsweer in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsweer is geopend van 1 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Peter Boer.

even binnen met Gary Moore. En dat was even onvervalste blues uit de jaren 90. En dat heette Walking By Myself, zei ik jaar 90. Ja, inderdaad, 1990. Het was precies op het randje, inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen zondag. Het is weer inderdaad Vinyl Studio 45. De deuren staan weer wagenwijd open.

De heren van Bluff, samen met Gijken en een enorme grote hit hier in Nederland. Natuurlijk Zoutelanden, ja. Heerlijke muziek. Even kijken, hadden we daarvoor ook nog wat leuks? Oh ja, Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk, ja. We gaan even naar de jaren 80 en dat doen we met Debbie Gibson. Een jaartje of wat geleden heeft ze deze plaat opnieuw opgenomen en ook een videoclip erbij gemaakt. En dan zie je op YouTube dat deze dame eigenlijk niks veranderd is. Ja, geen spataderen veranderd zou je

0: Potato Shuffle, met daarvoor nog Debbie Gibson en The Foolish Beat. Ik zei het van het album Out of the Blue. Heerlijke LP met allemaal leuke hits van deze dame. Toen nog zeer jonge leeftijd en Boys Keks. Ja, het grappige is, op de achterkant van deze plaat staat We're Not Alone. Een plaat die later nog eens een keer een leuke hit is geweest voor Rita Coolidge. Dit zijn ze.
1: Take these dogs away from me.
0: De dames en heren van 8 Wonder. Het werd toen de tijd geproduceerd door de Pet Shop Boys. Na dit plaatje nooit meer wat van ze gehoord. I'm Not Scared hoor je nu bij OSR 920.

0: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
1: Naar de zee,
0: zegt iedereen.
2: Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin niet. Waarom altijd naar die deun en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons op platteland, man, dat is mirakelsmooi.

0: kan eens even niks op strand. Waar wil jij niet aan die mooie bloemen zitten? Dan ga je lekker naar de platteland.
1: Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar

0: erbij.
1: Even mee.
0: Je moet ook een patatje met hebben. En doe er maar een beetje pikkelully op voor mij.
2: Vind ja, het was natuurlijk het antwoord op de holiday rap van MC Mike G en DJ Sven toen de tijd. En dat waren Haagse Harry en Hollandveldse Hendrik en de Holland rap. En zo hoor je ook nog eens een keer hoe verschillend het kan zijn in Nederland. En dat vinden we allemaal prima. Dus overal is er wel wat te zeggen. Aan de ene kant is het leuk en aan de andere kant kan het ook leuk zijn. Hey, tijd voor kwaliteitsmuziek. Santana, Black Magic Woman.

ze zeggen wel eens, soms moet je wat wensen overhouden. Mijn wens is ooit nog eens een keer het complete oeuvre van Anastasia op vinyl te verzamelen. Want er zit gewoon geen slechte plaat bij van deze dame. Anastasia met haar grootste hit in Nederland, I'm Out of Love. En daarvoor nog muziek van Santana en The Black Magic Woman. Grote hits en kleine hits. We draaien ze allemaal hier bij OSR 920.

Bobby V en Take Good Care of My Baby. Lekkere gauw ouwe hier bij OSR 920. Met ervoor nog The Eagles en A Heartache Tonight van het album The Long Run. In 1986 maakte Jim Henson, je kent hem van de Muppets, maakte die een film met David Bowie in de hoofdrol. En David Bowie die schreef daar ook de titeltrack en het album, de soundtrack bij. Dit is The Underground uit Labyrinth.

En dat waren moeder en dochter Winona en Naomi, The Judds. En eindelijk scoorden ze ook een hit in de Nederlandse hitparades toen de tijd. Dat was in 1986 dat het allemaal gebeurde met Why Not Me. Mocht je ooit in de gelegenheid zijn om de film Love Can Build a Bridge te kijken. Van de week was die nog bij een Amerikaanse zender op televisie. Ik had alleen geen tijd om te kijken en ik kon hem niet opnemen. Maar ik heb hem ooit gezien, een jaar of 25 geleden. En dan zie je het levensverhaal van deze twee dames. En ook zusje Ashley. Die is later de muziek ingegaan en scoorde ook nog wat leuke hits. Je hoort het hier allemaal bij OSR 920, waar we ons op gaan maken voor inderdaad de zondagmiddaggebeurtenissen hier bij OSR 920. En dat betekent het zondagmiddagcafé. Zometeen natuurlijk eerst met Berend Koenders. Vanmiddag met Leo van der Boom en Luut van Heertweg. En dan hebben we vanavond Paul van Beek nog met De Avond Door en Jorg Krijnen. En dan sluiten we af met Kees van Kooi en het platen ABC. Ik sluit af met Malcolm McLaren en Madam Butterfly. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik vond het fijn om 3 weken te mogen invallen voor Hans. Hij is er volgende week dus zelf weer. Volgende week Hans van Herp tussen 10 en 12 op de zondagmorgen. Met ook... Even kijken. Goedemorgen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haagse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laapbeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. In het Boerenbondsfeer in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsfeer is geopend van 1 tot 5 uur. Gemeente Geemert-Baken lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemert de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op een zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: Oh. OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl

0909-1336-920. Bedankt aan Peter Boer en Mark Peters voor de start van deze ochtend. En Peter die heeft de laatste vinylplaatjes wederom in de kast zitten en de deurtjes keurig dicht gedaan. Goed, deze deuren die staan wagenwijd open van het zondagmiddagcafé. Tot aan 6 uur de bakken met platen, ze staan mooi op een rijtje. En we gaan er een lekkere middag van maken.

Dat is eigenlijk gezegd wel een liedje voor het voetbal. Oké, Nederland doet niet meer mee, maar het is ook wel een beetje een winnaar. En dan wel niet op het veld, maar wel in die rode bus. En dat wil zeggen ook een heel nest van die oranje shirtjes die van links naar rechts gingen. In half Amerika, van A naar B. Nou ja, ben je toch ook een beetje winnaar van, laten we zeggen, van de show van Nederland in de Verenigde Staten. Maar goed, hot chocolate. Draai je een plaatje zo maar even. We gaan naar Creedence Clearwater Revival. Het album heet Willie and the Poor Boys. En hier is Down on the Corner.

als ze de plaat op de draaitafel hebben liggen, staat het hoesje voor mijn neus op het winkeldeel. En dan kijk ik naar Paul Simon en denk ik van, hallo, dit is toch wel Simon en Garfunkel, waarom staan ze er allebei niet op? Ja, die staan er wel op, maar Art Garfunkel staat op de achterkant van het hoesje. Was dat toen al een beetje herrie? Dat zou zo kunnen zijn. De Boxer was dat. Voor het hier op OSR920. Als je meer wil weten over ons, check ons op onze website. OSR920.nl. En dan gaan we nu even in de auto zitten en een eindje rijden. Hier is een werkje van de Cars. Drive.

65 had je de Beatles, had de Rolling Stones, maar je had ook nog de Hollies. En ja, al die, laten we zeggen, die drie bands, die scoorden heel veel hits. Allemaal dikke hits. En de Hollies hoorden ook bij, alleen ja, de Beatles en de Stones waren net wat populairder. Oh, misschien iets meer dan. Lionel Richie nu, hier is Stuck on You. Dit is OSR 920.

hadden dat nummer gisteren. En toen dacht ik, Eric Clapton, You Were There. Het staat toch niet op Pilgrim? Want die staat hier in de kast. Ja hoor, die staat wel op Pilgrim. Nou ja, je hoorde hem. Op de basisschool leer je dat Nederland geen bergen heeft. Maar goed, we gaan met de nits naar de Nederlandse bergen, de Dutch Mountains.

Als ik hem zo hoor zingen, dan denk ik van ja, als je met de goede man Leo Sayer in gesprek bent, heeft hij dan ook zo'n hoog stemmetje. En als hij dat normaal niet heeft, en hij zingt er heel erg veel, dan heeft hij hoogwaarschijnlijk wel een beetje keelpijn of zo. Zou zomaar kunnen. Je kunt het hem niet vragen, want ja, dat is een oud liedje. Hè? Jim Croce nu.

was een van die 80 gezichten. Van, die zag je in die videoclips van MTV. Ach ja, die MTV, die doet het niet meer. Tenminste, de videoclipjes draaien. Konden ze een dollar mee gaan verdienen. Dat is jammer. De namen staan nog wel steeds. En elke keer als ik de kanalenkiezer van mijn tv bedien. En dan komt MTV voorbij. En denk oh ja, daar zet ik geen clipjes meer op. Maar goed. Ja, dat is jaren 80. En inmiddels ook al, laten we zeggen, een halve eeuw geleden. Kim Wild, View from a Bridge, Moody Blues. Terug te vinden op het album This is the Moody Blues. Deze, Story of Your Eyes.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Deze Ned Quinella en de Ted Easton Jazz Band hier op OZR 920. We wandelen naar het radio nieuws en de regio breken. En daarna zijn we terug natuurlijk voor het volgende deel van die vinylplaat allemaal. We doen even een klein stukje instrumentaal van Deodato.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laapbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondsfeum in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsfeum is geopend van 1 tot 5 uur. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 11:15 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Gemeente Geemert-Bakel lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemert de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ Masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op een zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot 11:30. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl 45.

Mensen van het Goede Leven werden hier bezongen door Inner City. Hey, welkom de Vinyl tot aan 6 uur. Allemaal die lekkere plaatjes. En ook inmiddels weer bij die zender in Veghel. Want daar zijn we weer naar de 55 plus show van de familie Hultemans. Want die hebben we weer een great show achter de rug. En die gaan richting huis en zijn er volgende week weer voor hun show. Mag ik ook wel eens een keer vermelden. Want die jongens doen ook heel erg zijn best met de allerlei informatie uit de regio. Nou, gaan wij door hier met de muziek. Zullen we iets doen met gitaren? Hij was vroeger de beste gitarist van toen die tijd. Jimi Hendrix.

Dankzij Lenny Koer destijds. Die traceerde deze poppies in het Franse land. En ja, er zijn andere paar liedjes mee op. Nono, Rihanna Chancé is er één van. Heerlijk, zo'n plaatje met die kindertjes die inmiddels ook wel redelijk op leeftijd zullen zijn. Want we hebben het wel over de jaren 70. Hey, we gaan een werkje draaien van Fern Kennedy. Die kennen we onder andere van Together We Are Beautiful. Maar we hebben... Ik heb hier een producer die vraagt ook altijd een stuk of zes plaatjes aan voor deze show. En die vond wel aardig dat we iets van het album Sweet Music gingen draaien. Nou ja, dan doen we dat toch. If Tomorrow Comes. Nou, zo heet het niet helemaal. Maar eens even goed op het toestje kijken. If Tomorrow Never Comes.

was deze alweer een klein beetje vergeten. Ik vond destijds al van, nou, die is iets minder dan die andere successen van Patrick. Deze You Are Beautiful. Maar goed, het is toch ook weer een hitparade plaatje geweest. Ik zat gisteren op de barbecue en daar hadden ze de radio aan staan. En daar hoorde ik Ben Vril Buena Vista Social Club draaien. Die een beetje door Rai Koeder ook in Nederland bekend is geworden. En daar is ook nog een film van gemaakt destijds over het leven in Cuba. Chan Chan was een dikke hit in Nederland. Nou, gelukkig staat de LP hier in de kast en kunnen we hem draaien hier op deze zondag.

We hebben het een beetje vandaag al allemaal in de show zitten. Cubaanse muziek, gospelplaatje van de Edwin Hawkins Singers. Oh Happy Day, Jesus Lover of My Soul zingen ze eigenlijk volledig. Maar er staat, als je op het labeltje kijkt, zo niet helemaal geschreven, maar wel op het hoesje. Hebben we dan nog iets met de duchtige gitaren? Jazeker, deze bijvoorbeeld.

0: Je hoeft er als Dizzy ook eigenlijk helemaal niet uit te leggen van wie deze meneer is. Toch?
1: Nee, nee.
0: Ja. Vriend Leo.
2: Ja, je hoorde Bruce Springsteen van het welbekende album Born in the USA en Your Hometown. Ik ben gearriveerd op de Studio 45 vanmiddag. Je hoort me zo meteen na het nieuws van 2 uur. En Berend, ja, natuurlijk zet altijd zijn beste beentje voor met de leukste plaatjes.
0: Zo. Ja, ik wist niet of die microfoon werkte, Leo. Dus die moesten we nog even testen.

Uit de periode dat je nog in de bioscoop vermaakt werd met een beetje cursus dansjes maken. Irene Kerr, een van de vele dansfilmpjes die er destijds waren. Eén daarvan die heette The Flash Dance. Nou, tijd voor een pianotje en een Nederlandstalige plaat. Uit Prins.

0: particular the time.
1: Ik dacht vroeger altijd, dat is gewoon Kenny Rogers, punt. En sommige dingen deed hij met Dolly Parton. Maar hier staat achter dat hij dit nummer maakte met de First Edition. Is het een bandje, een orkestje, of is het gewoon iemand die zo heet? Nou, dat denk ik niet. Er zullen een paar mensen zijn. Misschien het orkestje. We zullen het eigenlijk pas weten als we het op gaan zoeken. En doen we dat? Nee, dat doen we niet. Want er is niks digitaal met dat analoge muziek, met die platen allemaal. We nemen er even een Tennessee whisky bij.

Het plaatje heeft nog wel een beetje geleden, zo te horen, want hij springt even naar de eindpunt. Santana en Oye Comilva terug te vinden volgens mij. Doet even uit mijn hoofd origineel op Abraxas, maar we draaien hem hier van de Greatest Hits album van Santana. Hey, Leo van der Boom staat er klaar voor. Die heeft eerlijk gezegd al zeker 3-4 singeltjes uitgezocht. Hij heeft een ander beleid. Hij heeft gezien dat we hier best wel aardig wat plaatjes hebben. Hij grasduint door het archief. En we krijgen een fantastische show. Samen met Luud van Eertweg. Die hoor je verderop op deze zondagmiddag. Ik wens je een hele fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In het Boerenbondsfeest in Geemert staan op zondagmiddag 26 juli draaiorgels centraal. Deze kleurrijke mechanische muziekdozen die al de generaties lang het straatbeeld opvrolijken, zijn dan te bewonderen. Bezoekers kunnen genieten van een indrukwekkende verzameling van deze iconische instrumenten. Elk draaiorgel heeft zijn eigen unieke karakter en geluid, aangedreven door handwielen en geperforeerde muziekrollen. Ze vormen een levend stukje cultureel erfgoed dat jong en oud blijft betoveren. Boerenbondsfeest is geopend van 1 tot 5 uur. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de pottrip speciaal gemaakt voor Huizen Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huizen Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huizen Padua hebben gevormd en ontdekken we hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip app kun je de geschiedenis van Huizen Padua beluisteren. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: OSR 920, omdat het anders kan.
4: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Leo van den Boom.

is uit die hele mooie film The Blues Brothers, Sam en Dave uit de jaren 60. De Soul Man, en die hoorde je zojuist een aantal uurtjes. Dat was Berend Koenders. Dankjewel voor jouw muzikale bijdrage op deze prachtige zondagmiddag. De eerste zondag van de maand juli. Een klein beetje applaus was voor jou, Berend. Jawel. We hadden de jaren 70 op deze zondagmiddag. Dat doen we met Peter Frampton. Het was een hele grote hit. Dit is Show Me The Way. Welkom.

Het is een grootheid in de muziekwereld natuurlijk. In Amerika razend populair. En we draaien hem graag hier in het zondagmiddagcafé. Je hoorde Billy Ray Cyrus. Inderdaad, de vader van die hele beroemde jonge dame. We gaan naar deze man. En die kennen we van Genesis. Die ging daarna succesvol solo. Peter Gabriel, hier op OSN 920. Nog eenmaal zijn allerbekendste Sledgehammer.

0: tweemaal muziek uit de jaren 80. En de laatste was een beetje ska, nog een beetje de allerbekendste van Madness. Je hoorde Becky Trousers.
1: Hello, baby.
0: Ja, hele goede middag.
1: How you been?
0: Wat een heerlijke, lekkere, zoele stem op deze zondagmiddag.
1: You know, it's been a long time since we've been together.
0: You know, Tramps.
1: Very much if we could tighten things up and kind of get back together again. But I'd like to ask you just one question.

zijn blij dat je luistert natuurlijk naar Omzet 920 op deze zondagmiddag. Vanuit Studio 45 en Zoutelanden. Dat ligt in Zeeland. Groot hit voor Bluff. Ook vanaf vinyl. Weliswaar nieuw, want ja, je hoort eigenlijk weinig gekraak van dit plaatje. Dus van deze meer. Het draait momenteel een herhaling van de film en het leven van Dolly Parton. Nu op Orsa 920. Jolene.

0: ook al is het een herhaling op tv, het is de moeite waard om het leven te bekijken van deze Dolly Parton. De serie die gedaan wordt door onder andere zijn eigen Ilse de Lange. Ja, country is country natuurlijk. En je hoorde dus haar grote hit van een hele tijd geleden. Even kijken, het kraakt, het kraakt. Maar het doet niks.
1: Nee.
0: Nee,
1: het doet niks. Dan denk ik wel dat ik weet waar dat is. We moeten hier een knopje draaien.
0: We gaan even een ander knopje draaien en dan hoop ik dat ik hem nu even kan opstellen.
1: Ja, dat doet wel. Ga maar eens aan die scherm.

Rolling Stones en de Honky Tonk Women. Wat een mooie plaat was dat uit de jaren 60. De center vol muzikale herinneringen. En het ging zojuist heel even mis. Maar ja goed, er zitten zoveel knopjes op het mengpaneel. Daar word je een beetje akelig van. En één knopje, ja, kan de zaak stil laten staan. Zo werkt het. Dat is live op deze zondagmiddag. Het Zondagmiddagcafé. Het is nog rustig, maar goed. In de loop van deze middag zal het ongetwijfeld drukker gaan worden. The Unforgettable Fire, daarmee gaan we verder. De titelsong van het geweldige album dat ze ooit maakten. De heren van U2.

de collectie van OS 920. De jukebox van weleer. De klanken van Chuck Berry hoorde je en de rock'n'roll music. Dan willen we deze herkenbare hit van Queen.

Even een beetje bijtanken noemen ze dat op deze zondag. Hè? Ja, we gaan weer richting het mooie weer eind van deze week dus. Door de reggae van Bob Marley en de Wailers. De allerbekendste, One Love and People Get Ready. Zondagmiddag, u luistert naar OSN 920 met 6 decennia hits. Met nu een oudje van The Doors.

Ja, ook vanaf vinyl deze. Amy MacDonald, de dame uit Schotland, haar allerbekendste. Op deze zondagmiddag, ja. Ik was het gewend op de zondagmiddag om te draaien. Dus in een hele grote discotheek hier in de regio. En dan draaiden we deze heel vaak. Grand

Some Kind of Wonderful, Renfrunk Railroad was dat, de eind jaren 70. We hebben nog één plaat te gaan tot aan het nieuws van 3 uur. En daarna is Luut van de Eertweg aan de beurt. En die man kennen we natuurlijk van Contact Centraal nog. Graag tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Gemeente Geemelt-Baken lanceert een initiatief om jonge talenten een podium te geven. Onder het motto Cultuur is cool wil Geemelt de drempels wegnemen die jongeren vaak ervaren. Veel jonge mensen zijn enthousiast over creativiteit en kunst, maar zien vaak praktische obstakels. Dit nieuwe platform wil daar verandering in brengen. Het project omvat diverse workshops en optredens. Denk bijvoorbeeld aan een DJ Masterclass die elke woensdagmiddag start om 3 uur. Of een open podium voor bands dat eenmaal per maand op zaterdagavond plaatsvindt van 7 tot half 11. Geemelt Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemelt Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Zomeren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Niet van Eertweg.

0: einde van het liedje ben ik altijd geneigd om mee te zingen, maar wat ik dan niet zou prettig vinden, is dat iedereen dan afnoopt, terwijl dat juist begonnen is. Leo, van harte bedankt en wij spreken elkaar over een uurtje weer. Hè.
1: Mijn naam, summertime.
0: Wat zegt u, meneer?
1: Summertime.
0: Kijk, nou zou het mooi zijn als die draaitafel dicht bij de hand was. Dan zou ik hem opnieuw starten. Goedemiddag, Luud van Eertug, tot 3 uur.

lekkere muziekshow. Kriskras door 50 jaar pophistorie. We begonnen het uur zojuist met Belinda Carlisle, Circle in de Sand 1988. En het Summertime, Summertime, Summertime. Vorig jaar op dit tijdstip zat ik hier ook te draaien. En toen vielen de mussen van het dak af. Vandaag was het eigenlijk ook min of meer voorspeld. Maar het is niet doorgegaan. Niet heet en ook niet warm. En geen mussen die van het dak afvallen. Dit is OSR 920, de zondagmiddagcafé. Tot 4 uur ben ik er, Luud van Eerten. Daarna Leo weer. En tussen 5 en 6 doe ik het ook nog. Ik kom niet verder als Beek en Donk, Helmond. Maar deze meneer komt ook wel eens in Dallas. Johnny Lyne. Ik was een

Heel wat anders als Zuid-Honk Ranja met een rietje, mijn Sofietje. Nou, maar toch leuk. Hij deed vandaag mee in het programma hier bij Eertwerk in de Middag. Vinyl 45 Studio, OSR 920, de Sofietje.

smaakt er een eind aan. Substitute. 1966, je hoorde natuurlijk de Who hier bij OZR 920 in het zondagmiddagcafé. En je hoort het, tikjes, tikjes, tikjes. Heerlijk dat vinyl, jongens. Ah! We gaan naar left side. Vrienden uit Volendam.

Jazz on the Plastic Population. Lekker plaat uit de nadagen van mijn discjockey carrière destijds. In het Hufke, dat is alweer 188 jaar geleden, 1988 om precies te zijn. Shandy Shaw, die deed het wat anders vroeger.

Alweer jaren geleden ben ik eens uit met mijn maatjes naar Ahoy gegaan om Stevie te bonden. Tenminste, ik meen dat het Ahoy was. Doet het trouwens ook niet toe. Hij gaf een wervelend concert, moet ik zeggen. Wij zagen hem, maar helaas, hij zag mij niet. Maar hij had wel deze grote hit. Een floor filler anno 1973. En dat heette natuurlijk Superstition. Ja, de vinyl 45 hits hier bij OSR 920 in het zondagmiddagcafé. In een wat triest uitziend bekendonk, maar het is wel lekker, moet ik zeggen. Binnen zal het hier toch wel een graadje of 23 zijn, denk ik. Kortom, we lachen er maar mee. En als ze lacht, dan lacht ze echt, hoor.

Dan zit je thuis en dan denk je bij jezelf, zal ik dat plaatje nog eens draaien van Long Tall Learning en de Shakers Do Remember? Was natuurlijk veel leuker geweest, want daar had je een hele medley van allerlei dikke hits cadeau gekregen. En dit was zo'n heavy rock'n'roll dingetje dat ik bij mezelf denk van nou, nu en nooit meer. It's alright. Anderen denken daar misschien anders over.

Save the Hits. OSR 920. 920.

vandaar dat we in de discotheek allemaal wekelijks een tipplaat uit mochten kiezen. En ik was trots als een pauw. In 1975 had ik deze Southern Band, The Outlaws, als tip. Dat weet ik nog wel. There Goes Another Love Song. Een lekkere gauwhouwer. Hier op een zondagmiddag. Een trieste, druilerige zondagmiddag. Maar het is wel een lekkere temperatuur. Agnetha.

Adamo. Heb je lang niet meer gehoord, denk ik, 1965. Mémé sur tes hanches. Je wilt maar goed uitspreken. Best wel moeilijk. Deze titel. Ik had trouwens ook Tom Lanijzen kunnen draaien, maar dat doe je niet meer in de zomer. En sneeuw valt natuurlijk nooit in de zomer. Vandaar. Hey, zo dadelijk komt Leo. Hij is bezig met het uitzoeken van plaatjes. Tot die tijd heb ik nog iets moois. Ik had aanvankelijk op staan You of the Cat, maar ik weet van vroeger dat het nummer ook een leuke B-kant had. Broadway Hotel, weet je nog? Uit datzelfde album. Hey, we spreken elkaar even na 5 uur weer voor het tweede gedeelte van Eertweg de Middag hier bij ons café natuurlijk. Ons zondagmiddagcafé, wie OSR 920. Veel plezier zo dadelijk met Leo en wat mij betreft tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de Potrap speciaal gemaakt voor Huize Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huize Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huize Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Potrip-app kun je de geschiedenis van Huize Padua beluisteren. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpen zijn het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de twee musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 10:45 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Geemelt Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemelt Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Someren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Leo van der Boom.

het zondagmiddagcafé. Het loopt weer aardig vol. Gezellige mensen. Paul Simon en de Mother and Child Reunion. En daarvoor hadden we een oudje van, even kijken, Chuck Berry. En dat plaatje kennen we natuurlijk ook van Emmylou Harris. En dat allemaal vanaf vinyl tot aan 6 uur. Zometeen dus nog een uurtje Luut van de Eertweg. En nu is het tijd voor een plaat van Fleetwood Mac. Dit is Little Lies.

zijn van die platen waar je goede zin van krijgt en ja, bijna mee zou willen zingen. Zo mooi zijn ze vanmiddag. The Man in Black, Johnny Cash op OSA 920. U weet het, de zender vol muzikale herinneringen. En dit plaatje is juist kwam uit 1968. En verder deze man die we kennen van de Eagles. Dit is Don Henley. En The Boys of Summer. Ik kijk naar buiten, het is fantastisch mooi.

En dat maakt het luisteren naar Omroep 920 zo leuk, hè? Zo af en toe ook een Nederlandstalige plaat tussendoor. Nederpop van weleer. Theo Lauw en de Zijne destijds. Uit de jaren 90, de allerbekendste die ze maakten. Helemaal grijs gedraaid destijds. Zo heette die, blauw. En we draaien hem helemaal op deze zondagmiddag. Sessie hits komen voorbij, ja u weet het. U bent trouwe luisteraar, hoop ik. Ja, en het wordt steeds meer. Steeds meer mensen stemt af op dit radiostation. De zender vol muzikale herinneringen. Met nu een ouwtje van Santana. We kennen hem ook natuurlijk als zijnde een hit van de Zombies. Maar ik vind deze mooier.

En daar maken we altijd mensen blij mee natuurlijk als we Creedence Clearwater Revival draaien. En vandaag deden we dat met deze oude uit 1968 alweer. We hoorden de 14-8 Sun. We gaan een live opname draaien. Dat doen we met deze hit van de Talking Heads uit de jaren 80.

mooie muziek voor onderweg, hè? On the road again. Straks zijn we allemaal op vakantie. En wat blijkt nu? De meeste mensen vieren vakantie in eigen land. Ja, het is duur. Ja, dat hoor ik hier ook in het gesprek. Bij mijn lieve collega's van OZ920.

of a gun. He gonna make pretty women jump and shout.

verveelt nooit, hè. Blues op OSN 9 2-0. De hit van Muddy Waters. En de Hoochie Coochie Man. We gaan een hele oude disco plaat draaien. De plaat die we kennen van Amy Stewart, maar dit is de originele.

was in de jaren 80 dat Amy Stewart er een hele grote hit mee had. De floor filler van destijds was dat, de Knock on Wood. En dit was dus de originele. En die stamt alweer uit 1966, wat een hele tijd geleden alweer. Wellicht nog een tip voor de mensen die vanavond niet weten wat ze moeten doen en het voetbal een beetje beu zijn. Er draait momenteel een film in de bioscoop over het leven van Michael Jackson. En dat is echt wel een aanrader. Nu dus, Michael op de radio. In 1983 inmiddels alweer. Dit is Beat It.

My Sharona. Muziek van de jaren 70. Dat was hem alweer voor deze zondagmiddag. Zometeen na het nieuws van 4 uur. Want dat is inmiddels alweer. Ja, wat zeg ik? 5 uur. Nou, zometeen Luc van de Eerweg. Geniet van die man. Een heel fijn weekend verder. Ik besluit vandaag met de Little River Band. En hey. It's a long way there. Fijne zondag nog. En tot de volgende. Fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Groep 8 van basisschool Bernadette in Mariahout presenteert binnenkort haar eindmusical in het Openluchttheater van Mariahout. De voorstelling getiteld Helpers en het bruidspaar kwijt belooft een onvergetelijke feel-good musical te worden. Het stuk behandelt belangrijke thema's als respect, het omgaan met meningsverschillen en het hebben van oog voor elkaar. Alles verpakt in een verhaal vol humor, grappige en stoere personages, spannende scènes en liedjes met pure hitpotentie. U kunt de 2 musicalvoorstellingen bijwonen woensdag 8 juli aanstaande om 11:15 en 's avonds om 7 uur. Toegang is gratis. Op vrijdag 3 juli om 2 uur vond de officiële startplaats van de Pottrip speciaal gemaakt voor Huizen Padua. Stap in het verhaal van landgoed Huizen Padua. In 1742 legden de broeders penitenten met de kruis de basis voor een plek die uitgroeide tot een bijzonder landgoed van zorg, ontmoeting en ontwikkeling. Reis mee door de tijd, ontmoet de mensen die Huizen Padua hebben gevormd en ontdek hoe hun verhalen nog altijd inspireren bij het bouwen aan de toekomst. Met het downloaden van de Pottrip app kun je de geschiedenis van Huizen Padua beluisteren. Geemert Bakel strijdt mee in het NK Tegelwippen. Vervang tot 31 oktober tegels door groen voor een koelere, prettigere leefomgeving. In de pool Brabantse Peeldorp neemt Geemert Bakel het op tegen Asten, Deurne, Laabeek en Zomeren. Wip tegels in een tuin bij school of bedrijf en meld het met een foto via nktegelwippen.nl. Er zijn actiedagen gepland in Bakel op het Sint-Wilbertsplein op woensdag 8 juli aanstaande van 10 tot 2 uur. Lever een tegel in voor een plantje, maximaal 5 per persoon. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Het is OSR 920. Welkom.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Niet van Eertweg.

Al Hudson en de partners, 7 minuten over 5. Leo, bedankt. En je weet waar je tikkie moet in, hè? Je weet het? Oh, je had het er net over, dat tikkie. Ja. Een andere Leo zit ook altijd te kijken. Je krijgt nooit geen tikkie. Ja, ja, zo gaat het nu eenmaal, hè? De ene Leo is de andere niet. Was het maar vrijdag, zongen de Easy Beats. Monday, I've got Friday on my mind. Lang geleden.

zijn hier bij OSR gek op Australische bandjes. Voorgaande uur zat er ook een bij Leo. Dat kan nooit gebeuren dat je even de naam kwijt bent van zo'n bandje. Maar goed, nu hadden we er een hele mooie. Een fijn nummer, All Out of Love van Air Supply. Ja, oho. Kan je maar gebeuren, hè? Kung Fu Fighting. Ik was er nooit geen fan van. Tenminste, wel van het liedje, maar niet van de vechtsport. Hier is Calder, dat is uit de jaren 70.

op een vierkante meter dansplaat. En voor de Cats fans heb ik het de dag weer helemaal goed gemaakt met dit mooie Scarlet Ribbons. Het geldt niet zo voor Cliff Richard, want die speelt vals. Had je gehoord?

Een lekkere zondagmiddag. 6 minuten voor 5:30. Ruud van Eertel nog tot 6 uur. Maar vanavond natuurlijk nog aardige programma's hier bij jouw radio. Zo tussen 6 en 8 is Paul van Beek natuurlijk. En tussen 8 en 10 Jorg Krijnen. En vanaf 10 tot middernacht het Platen ABC met Kees van Kooi. En nu dan? Albano Romina Power.

Wie is op de hoogte van de sound? Dit heeft een bepaalde naam, hè? Zoals El Giro maakt. Ik ben de naam even kwijt. Maakt niet uit trouwens. Het was in ieder geval een hit van toen. Ik heb zin om een bellen te dansen. Wie van de luisteraars heeft zin? Moeten ze allemaal naar Bergen-Dun komen. Dat gaat niet lukken, denk ik, in die korte tijd. Het is zo ontzettend een mooie soulplaat van Otis die dood is. Echt, ken je hem? I've Got Dreams to Remember.

wat rust en romantiek in de show. Met twee gevoelige plaatjes. En ik nodigde bij Otis Redding een danspartner uit om lekker te komen dansen. En wie staan hier aan de poort? Ja, je mag drie keer raden. Of die nou vanwege Otis Redding komen of via Rob de Nijs, ik weet het niet. Maar het was in ieder geval leuk. We gingen terug in de tijd in 1968 en net bij Rob de Nijs in 1977. En nu we toch over de jaren 70 zijn, hebben we het album And Then There Were Three, Genesis. Hier is de single destijds, Follow You, Follow Me.

0: kwart voor zes op OSA 920.
1: Under pressure.
2: Under pressure.
0: Waar heb je dat baslijntje ooit vaker gehoord? Het is mooi iets om dat uit te lenen. Pressure. David Bowie en Queen. Ik heb er genoeg van. Ik ga terug naar de jaren 60, want daar werden ze gemaakt. Tenminste, door Sandy Coast onder andere.

Muziek uit de eerste helft van de jaren 70. Toen heel erg populair, de zogenaamde Sound of Philadelphia, de Philly Sound. We kennen natuurlijk allemaal MFSB, maar ook de Three Degrees. Maar ook Harold Melvin en de Blue Notes. En die hoorde je net voorbij komen met The Love I Lost. En van het een komt het ander. We gaan naar Canada. Mensen die je kent van BTO, Back My Turner Overdrive. Maar Randy Bergman, die vormde een ander bandje na het uiteenvallen van BTO. En dat noemde hij Iron Horse. Had toen een hit met Sweet Louie Louise.

Ik ben aan het rondkijken wie de Louise heet. En in zo'n druk café, druk bezet café, kom je allerlei mensen tegen. Ik noem ze maar niet, maar ik zie wel Annie bijvoorbeeld. En straks komt iemand een tip. Draai dan iets. Oh, Annie, maar ik had iets anders uitgezocht. Vind je dat goed? Hè? Als het maar om John Denver gaat. Luisteraars, dit is zo'n mooie. Calypso. Huh?

Denver en het mooie Calypso. En voor de liefhebbers van Annie, dat doen we dan een andere keer. Hey, het zit er voor mij weer op. Ik hoop dat je een leuke middag gevonden hebt hier in de kroeg in het muziekcafé, de Vinyl 45 Studio. Ik wens je veel plezier zodanig met Paul van Beek en de avond door. Evenzo voor Jorg Krijnen en natuurlijk straks om 10 uur het platen ABC met Kees van Kooi. Een fijne voortzetting van deze dag.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop het om en door. Want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit. Het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polokrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

Leuk bandje, hebben een paar goede hits gehad. The Fine Young Cannibals, I'm Not the Man I Used to Be. Met andere woorden, bij deze mijn excuses. Hey, goeie avond, ja. Ik zeg bijna middag, want zo voelt het nog een beetje. De avond valt pas als het donker is, maar dat is echt al een stuk later. Wanneer Kees weer aan het apparaat is. Die heeft trouwens vanavond extra aandacht voor Dave Barry in zijn programma. The Trucks, Niall Horan, straks op de radio. En dit zijn de mannen die beroemd werden door een sok om hun geslachtsdeel. Ja, moet ik je nog meer vertellen? Ze heten de Red Hot Chili Peppers. Desecration Smile hoor je nu op OSR 920.

Liedje werd later nog gedaan door Wet Wet Wet, maar toen was hij net zo meer zoet als deze oude hit van The Trucks. Love is All Around op OSR 920. Zondagavond 05, 07, 20, 26. En de grootste sterren komen hier voorbij. Sade, Johnny Wakeling straks en ik heb een feestje voor Pink al klaarstaan. Dit is Niall Horan, een dinner party.

Ik kan me voorstellen dat je nu even buiten onder het afdakje zit. Even chillen, drankje erbij. En als je dat, dan denk je toch echt van, nou, ik ga morgen niet werken, joh. Ik bel de baas, dat niet. Maar nee, je moet nog een paar weken volhouden tot aan de vakantie. En dan mag je gaan doen wat je maar wil. En waar je het maar wil. En zo kan het dan ook, hè. OSR 920, jij hoort bij ons. Ik heb een oudje uit de 70s. Johnny Wakelin. Hij komt dreigend, als het ware, op je af. In Zaire, op je radio.

Hoe vind je deze? Ken je hem nog? Johnny Wakelin en Zaire op OSR 920, want jij hoort bij ons. Ik neem je mee op deze zondagavond tot een uur of 8. Vanavond is Jorg er ook nog en Kees heeft extra aandacht voor Dave Barry vanavond.

Take it to the limit. Je hoorde de Eagles op de radio voorbij komen. Lekkere single. Hey, we gaan even kijken naar juli 2009, 4 juli. In de mega top 50 komen op dat moment 15 singles uit van Michael Jackson. Die is namelijk op 25 juni in 2009 overleden. Het is voor het eerst in de geschiedenis trouwens, op die 4 juli 2009, dat er zoveel liedjes van één artiest tegelijkertijd in de hitlijsten staan. Nou ja goed, hij heeft dan natuurlijk ook wel een heel mooi track record.

Hij heeft inderdaad rare dingen gedaan. Er is een hele mooie film uit over zijn leven. En er moet nog een tweede deel van bijkomen. Ik ben benieuwd. Michael Jackson, Remember the Time op OSR 920. Het is alweer bijna 7 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop, Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. De Lieshoutse dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio, waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonizie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 21:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

haar stem is de stem van Gijke Arnaert, die de prachtige Zoutelanden zong met Bluff. En haar bandje heet eigenlijk Hoover Phonic. Je hoorde Heartbroken hier op de radio. Omdat het kan bij OSR 920. De 5e van juli op de kalender met Heavy D and the Boys. Now that we found love.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Wat een mooie single, hè? Wat een stem. Leonard Cohen en Suzanne. Op OSR 920, jij hoort bij ons. Leuk om je mee te nemen met de beste hits aller tijden. Zou je het leuk vinden om een beetje bij ons aan te sluiten? Je zou zomaar vriend kunnen worden van OSR 920. Doe je via de website, check www.osr920.nl. Zie wat het allemaal voor je kan betekenen. Hier, dit is Madonna, met Open Your Heart.

Ze brengen nog steeds muziek uit, ze treden nog steeds op onverwoestbaar. The Rolling Stones en Sweet Sounds of Heaven. Maar wat wel opvalt is dat de laatste album nou weer niet zo'n groot succes is geworden. De fans natuurlijk die vinden het allemaal hartstikke mooi en het is ook hartstikke goed. Maar ja, op de een of andere manier lijkt het even wat minder aan te slaan. Hoe kan dat nou?

920. Want jij hoort bij ons. We hadden de Kings en Lola trouwens ook nog. Ray en Dave Davies. Ken je License to Kill? Dat is de film van James Bond. Er zat een prachtig liedje bij van Gladys Knight. Die hoor je zo meteen naar Nona.

Het is echt een iconisch James Bond nummer. Maar dat vond ik dat Skyfall ook. Had het wel een beetje van weg, toch? License to Kill, Gladys Knight, zonder de pips. Maar oh, wat een fantastisch nummer, zeg.

Kennen je dit beentje nog? Alphabet en Fascination op OSR 920, want jij hoort bij ons. Straks Jorg Keijnen, vanavond is Kees er ook weer met het platen ABC. En Dave Barry volop in de aandacht, dus je bent gewaarschuwd.

0: Auw, dat doet pijn. Het Nederlands elftal ligt er helaas uit. Maar hey, de knop moet om. En door, want het toernooi is nog lang niet voorbij. De spannendste wedstrijden moeten zelfs nog komen. En de echte finale, die beleef jij alsof je zelf op het veld staat. Groter, scherper en nog beter. Bij EP Wim van den Broek in Boekel vind je een gigantisch assortiment tv's in alle soorten en maten. En uiteraard voor de allerscherpste prijzen. Bij EP Wim van den Broek in Boekel beleef je deze sportzomer zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival-onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polokrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Jorg Krijnen.

0: Sam.
1: Britney Spears en een van haar wereldhitsingles Oops, I Did It Again. Aan het begin van een nieuw uur de avond door. Het is zondagavond 5 juli. Hartelijk goedenavond en welkom in de show van vandaag. Ik heb leuke muziek het komende uur. Straks onder andere Lost Frequencies. We gaan de plaatje draaien van Bluff. En ook Billy Joel gaat voorbij komen. Maar eerst gaan we luisteren naar de muziek van The Boys Town Gang. Dit is Can't Take My Eyes Off Of You.

The Jerks op je radio op de zondagavond en Tell Me Your Plans. En als het goed is, dan staat de volgende plaat ook alweer voor je klaar. Dat is deze van Lost Frequencies. We luisteren naar Live It All.

Hij werd natuurlijk onwijs beroemd met zijn plaat The Piano Man. En dan hebben we het over Billy Joel. En dit was een van zijn andere hitsingles uit de jaren 80. Uptown Girl, vandaag op OSR. Daarvoor draaiden we ook nog de Nederlandstalige klanken van Bluff. Harder dan ik hebben kan. J.R. Walker en de All-Stars, die gaan we nu voor je draaien. Dit is How Sweet It Is.

George Ezra, Pretty Shining People. Heerlijke plaats op de zondagavond. Daarvoor nog Justin Timberlake, Cry Me a River. Dat is wel van een heel aantal jaartjes geleden dat die man in de Nederlandse top 40 stond. Tijd dan voor meer Nederlandstalige klanken op OSR in de vorm van Jaap Reesema. Dit is Alles Komt Goed.

Bruce Willis. En uit de jaren 80 hoorde je Under the Boardwalk. En we draaiden daarvoor ook nog Nederlands trots, zou ik bijna zeggen. Een zangeres, misschien wel een van de beste zangeressen van Nederland. Maar we moeten misschien een keer een polletje uitgeven om daar op te stemmen. Anouk in ieder geval met It's So Hard. Dat was volgens mij haar tweede of haar derde hitsingle in de Nederlandse top 40 toen de tijd. Tijd dan om terug te gaan naar de jaren 60. Dat doen we met de Hollies. Hier is Carrie Ann.

talk about it. Milky Chance en Stolen Dance. En daarmee komen we aan het einde van dit uur de avond door op deze zondagavond. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 9 uur zometeen. Niet getreurd, daarna nog veel meer leuke hits hier op OSR. Laatste plaats van dit uur is deze van Sting. Dit is Shape of My Heart.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemde dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

80, deze plaat van Level 42, Running in the Family. En die hoorde je aan het begin van het laatste uur de avond door op deze zondagavond. Leuk dat je nog steeds luistert naar jouw favoriete radiostation OSR 920. Tot 10 uur nog heerlijk hit. Straks onder andere John Layton. We gaan een plaatje draaien van Alex Warren. En ook Peter Gabriel en Kate Bush gaan voorbij komen. Maar eerst gaan we terug naar de 90s. Hier zijn de Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone.

0: En een hele bijzondere zangeres zit daar ook in. Je hoort haar op de achtergrond. Johnny Remember Me. Daarvoor draaien we ook nog muziek van eigen bodem, namelijk Waylon en Wicked Way. Tijd dan voor Alex Warren. Staat op dit moment in de Nederlandse top 40, maar niet met deze plaat. Dat is namelijk met een andere plaat. We gaan nu luisteren naar Eternity.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

een plaatje kun je zijn waar je een beetje down van wordt. Hè? Deze van Steelers Wheel. Het is helemaal geen vrolijk plaatje. Late Again. En daarvoor draaiden we ook nog muziek. Een prachtig duet van Peter Gabriel en Kate Bush. Namelijk Don't Give Up. En dat kwam dan weer uit de jaren 80. Tijd dan voor muziek van Eddie Vedder op de zondagavond. Dit is Hard Sun.

Hoe zou het eigenlijk zijn met Rihanna? Want we hoorden niet zoveel grote hits meer in de Nederlandse top 40. Misschien heeft ze een sabbatical, zou zomaar kunnen. S&M in ieder geval op OSR. Daarvoor nog Imagination met de hitsingle Music and Lights. En dan gaan we nu luisteren naar de Blue Oyster Cult. Dit is Don't Fear the Reaper.

Nielsen en Everybody's Talking vandaag op OSR. Daarvoor draaiden we ook nog Tersmin Archer met Sleeping Satellite. En daarmee komen we aan het einde van de avond door op deze zondagavond. Dat betekent dat het zometeen tijd is geworden voor het Platen ABC Natuurlijk met Kees van Kooi. En daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag morgenmiddag weer om 2:00 voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat van dit uur is van Miles Smith samen met Niall Horan. Hier is Drive Safe.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en de Wilbertsdries in Bakel. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
4: OSR 920 Regiobreek.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.
6: Het is even over de klok van 10 uur op deze zondagavond. En ik heet je wederom van harte welkom. De deur is netjes voor je open gedaan. En wij gaan weer lekker struinen in dat mooie archief van OSR 920. Het museum, oftewel, wat zeg je eigenlijk nog meer? En het museum. Wat zeiden jullie hier nou? Schatkist. Oh, ja, dat is ook een mooi woord. Tot 12 uur, het platen ABC. They say I'm

Het leuke 3-in-1 vanavond. Een artiest die wij kennen onder de naam Dave Barry. En het was een pseudoniem voor David Holgate Grundy. Want hij vond die naam eigenlijk niet echt bij een artiest passen. De eerste hit werd geschreven door Ray Davies van The Kings. This Strange Effect, weet je wel? Dat liedje waar hij zo heel zwoel de camera aan keek. En waarom? Nou, The Kings vonden het eigenlijk niet zo goed bij hun passen. En zodoende aan hem gegeven. Het werd een hele grote wereldhit. Doorgaans trad hij altijd op in zwarte kleding. En dat was een klein beetje zijn kenmerk.

Het nummer had een klein beetje een trieste historie. Het werd geschreven in 1994 naar aanleiding van een incident in New York. Enige jaren terug, 1986, toen werd er een journalist aangevallen. En de aanvallers zeiden tegen hem: Kenneth, what is the frequency?

Het was zijn eerste nummer 1 hit die hij had. En het kriew is een klein beetje dat dit een nummer 1 hit werd toen hij nog leefde. De anderen werden allemaal eigenlijk nummer 1 hits. Nadat hij helaas werd doodgeschoten voor zijn flat in Manhattan, New York. Whatever gets you through the night. John Lennon.

Ben je een klein beetje nieuwsgierig wat wij zowel doen als omroep? Nou, dat is niet zo spannend. Je kunt naar de website van OSR 920. En daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep. Ook de actuele playlist van deze mooie wandeling in het Platen ABC. En natuurlijk de programmering van OSR 920.

letterlijk meezingen. Zo leuk. When I'm 64 van de Beatles. Als ik links van me kijk, dan zie ik al dat we heel langzaam kruipen naar de klok van 11. Wij houden een kleine rustpauze hier. Zometeen na 11 uur. Nog een uur lang. Dat leuke struinen in dat archief van OZ 920. Tot zo. Hoi. You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polokrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. De Lieshoutse Dorpsraad verwelkomt de plannen voor nieuwe, betaalbare huurwoningen in het dorp. Onlangs zijn er nog concrete voorstellen voor woningen aan de Baverdestraat gepresenteerd. De dorpsraad benadrukt dat toekomstige huurders tijdig actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor deze sociale huurwoningen. Het is essentieel om ingeschreven te staan als woningzoekende. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om een woning toegewezen te krijgen. Voor de regio waar Lieshout onder valt, wordt dat georganiseerd door www.wonizie.nl. Een website die zowel de vraag als het aanbod van woningen coördineert. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.

Je hoort hem niet zo heel veel meer op de radio. When the Swallow Flies, The Bee Gees. En Robin heeft altijd gezegd dat dit toch wel een van zijn favorieten is. 1968, dat is waar we het over hebben. Welkom, dit is deel 2 van het Platen ABC. En ik heet je van harte welkom. Wij gaan weer lekker struinen in dat mooie archief van OSDN 920. Tot 12 uur, deel 2 van het Platen ABC. En je hoort ze al op de achtergrond. En ze willen graag zingen. Er zijn de 3 degrees. And when will I see you again?

een mooie stem heeft ze dan toch. Ze bewees toch maar dat ze het zelf kon zonder die grote man naast haar. When You're Gone, Maggie McNeil. Dit nummer schreef ze samen met haar man, die helaas is overleden. En werd een heel groot succes. In Duitsland werd er trouwens een versie opgenomen. Die heette Abend für zwei. Nou, vind ik eigenlijk niet zo klinken.

Dat was de typische sound uit Philadelphia. Herbert Melvin en de Blue Notes. En Where Are All My Friends? David Bowie heeft in het geheim in 2011 namelijk dit nummer opgenomen. En Where Are We Now voor zijn 25e album werd uitgebracht op zijn 8 januari. En dat was op de 66e verjaardag. Niet op CD, nee, het werd op iTunes gezet. Had to get the train.

Stevie Wonder een duet uitbrengt met iemand. Maar dit had toch wel een speciale reden. Een EP in 2020 met twee nummers. En deze had hij samen met Gary Clark. En de inkomsten van dit nummer werden speciaal gebruikt om de mensen te helpen die het net even niet zo breed hadden.

En dit was het weer voor deze zondag. En dank jullie voor de aanwezigheid en jullie thuis voor het meelopen door dat mooie archief heen van OSN 920. Volgende week zondag om 10:00, dan gaat de deur weer wagenwijd open. Een week lang zonder, ach, OSR 920, de hele week met de leukste muziek voor jou. Maak er een hele mooie week van en tot volgende week zondag. Bye!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Isle-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond genoten honderden bezoekers van een schitterend concert in het Openluchttheater Mariahout. Het gerenommeerde orkest Koninklijke Luchtmacht verzorgde een onvergetelijke avond vol prachtige muziek, speciaal voor de gemeenschappen van Lieshout en Mariahout. Dit optreden was een hartverwarmend geschenk ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de lokale harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Het orkest begon hun performance en speelde een gevarieerd repertoire dat het publiek zichtbaar in vervoering bracht. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival-onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polokrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 21:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dronebeelden van Animal Rights onthullen ernstige konijnenmishandeling bij fokkerijen in Mariahout. De dieren worden aan hun oren opgetild en met kracht in hokken gegooid. Animal Rights heeft direct aangifte gedaan bij de NVWA. Het nieuws kwam zaterdagavond rond 19:30 naar buiten. De NVWA neemt de zaak serieus en startte zondagochtend rond 9:15 een onderzoek. De beelden zijn de afgelopen weken verzameld, vaak vroeg in de ochtend. Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van de betreffende bedrijven. De kwestie wordt nu grondig onderzocht. Op zaterdag 27 juni vonden in het zwembad in Gemert de examens plaats voor zwemvaardigheid 1 en 2. De kandidaten beheersten diverse zwemslagen, de startduik, keerpunten en survival-onderdelen, zoals gekleed zwemmen. Voor zwemvaardigheid 2 kwamen daar techniekverfijningen bij, zoals polokrol met bal en een rugkrolstart. Vanwege code rood kon de diploma-uitreiking niet direct plaatsvinden. De geslaagden ontvingen hun welverdiende diploma's daarom op zaterdag 4 juli. Een terechte beloning voor de inzet, doorzettingsvermogen en veilige zwemvaardigheid. Ook werd bij de diploma-uitreiking teruggeblikt op 2025. Een ernstig ongeluk heeft zondagochtend vroeg op de Boekelse dijk in het dorp Zeeland 2 levens geëist. Een auto botste tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De 2 inzittenden kwamen om het leven. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van de tweede dode is nog onbekend, meldt de politie. Met een drone werd de omgeving afgezocht naar mogelijke andere gewonden, maar die zijn niet gevonden. De weg was na de botsing bezaaid met brokstukken. De Boekelse dijk werd in beide richtingen volledig afgesloten voor onderzoek. Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Isle-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Anita van Brekel met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Veel mensen hebben vragen over de digitale overheid, zoals DigiD, belastingen of toeslagen. Digitaal regelen is tegenwoordig standaard, maar kan lastig zijn. Gelukkig is er hulp. Het informatiepunt Digitale Overheid, het IDO, staat voor u klaar. In de gemeente Gemert-Bakel organiseert bibliotheek De Lage Beemden dit punt. Deze gratis hulp is er ook voor niet-leden. Bibliotheekmedewerkers denken mee, helpen informatie vinden op internet en verwijzen door. Zo hoeft u niet alleen te puzzelen met de digitale overheid. Daarnaast zijn er extra spreekuren in De Eendracht in Gemert en De Wilbertsdries in Bakel. Een ernstig ongeluk heeft zondag